0: Sinistra.
1: Ere Kino Zwiersternacht. Geneest u die film aan moderne kino aan de regio Osten.
2: Radioaktiv, Ere Radiosender für den Osten. Radioaktiv op 106,5.

0: Mijn muziek zijn dan een beste mix. Als een 80-jaar, 90-jaar afgehouden.
1: The Super 80s.
2: Radioactive. Only the best.
3: On die beste muziek.
4: Radioactief. Einfach nimmer gut.